0: op Han Grut Radio.
1: Zal nooit vergaan. Ik heb het liever die wereld. Ik heb het liever die wereld.
2: Zing mij lief op het lied, Piet. Zing mij lief op het
0: lied. Wees gezond en veilig. Wij groeten hier van Rankjesfontein, nabij Pretoria.

esto. Oh, ja dus nooit zo dronk, hij zet de goals op. Hij ziet een girl dat bij een poeltafel een bal klopt. Hij grijpt haar aan haar linkerboot en hij denkt wat nou. Dus toe lang haar ouwe nou is al twee sy oe blauwe.

Hallo, ek is Sybrand Strauss. Jy luister na Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

Raffinant. Ik wist ik kan voor mij niet zeggen hoe je nu voor mij wil heel.

0: Tyd met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio. Jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio.
2: Internet radio met style.

Ja, hartelike goeie môre ook aan Charlotte, Evert, Andrei, hy al vroegdag op sy pos, en Erna Sanet, en dan Tish daan, Richard Bay, Christel daan, Dana Bay, TP daan, Melkbos Strand, en dan natuurlik ook my ou vriend van Barberton, Christo, en dan die mense hier op Veldrif, Christa en Chris, en ja, sommer allemaal van julle, welkom op kantoor.

0: was rof. Ek het 'n Uber gebel om my huis toe te vat. En die kar was by my huis.
1: Ja, het julle geweet dat Charlize Theron het die toekoms van Suid-Afrika reg voorspel? Met al die mense wat so oor see gaan, gaan ons wraggies net 44 Afrikaans sprekende mense wees. Wie is deel van die 43 wat ek, want ek is een van hulle. Ja, ek Afrikaans net hier op Gaan Groot Radio. En dan is het natuurlijk nou die beeld van Abba, Knowing Me and Knowing You.

proberen, het zal niemand weten. Allemaal wil in elk geval ook net van alles vergeten. Op het einde van die dag zal niks wat traag. Net twee datums op een club, dat is al wat zaak.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vat een bikkie. Geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie vast.

0: Owen Susak, ranke wik in te veel.
1: Owen Susak het de woestijn en ons keel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijtje zondag. Dis hoe dit werk met die Owen Susak.
2: Dis hoe dit werk met die Owen Susak.

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons eredienst wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons eredienst, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

achter jouw lelies, altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer dit zachtjes aan jou vaart. En ik wens voor jou die kaart, een leven vol geluk. En dat je net nog somtijds voor mij toch blijft.

slaap. Maar voor elke glimlach en elke grap, een zoek om ons te doen, dan is je lichaam op. En wil vermoegheid omkap.

стран. In the bottle die ik van die ziel in mijn zak. Ik vader doe.

jij voelt anders. Jij voelt met jou jelle mens, jij hoort alles.

0: Nou zijn de oors nou die berg afzaak, de ABC er is dal, dat is nou een klein Williamse bierdorp. Toen zien een van die mannen maar hier staan een merry-go-round in die dorp. Nou kijk eens, ons wereldse mensen een merry-go-round zien, dan moet hy gerei word.
1: En dit is precies wat ons doen op een maandagavond hier op Gaan Groot Radio, ons rij Afrikaanse rondom Tali. Van die kant na die kant, van oud na jonk en hou vast en geniet dit.
2: Ek is bly jy is saam met my hier op Gaan Groot Radio vanavond. Ek is bly dat jy die muziek saam met my gaan luister en ek hoop het gaan jou goed laat voel, partykeer bykie hartseer laat voel. Partykeer laat lach en partykeer laat heimwee kry. Afrikaans, die taal van my hart, hier op Gaan Groot Radio en ek is Marius Brits. Kom ons begin met Johannes Kerkorrel en dit is 'n verhaal van soveel Afrikaanse mense. En luister net, dit is een van die mooiste ballades. Ballade van 'n mynwerker.

Daar was een huis met een kombuis en een grijnhout tafel. En zes mensen het gedeel in lief en leed. En met haar tijd het alles uitgerafel. Maar wat die leed was, het ik jaren terug vergeet. Maar ik onthou Delft nog goed uit die verleden. Uit die nevelige bergen van die molen.

weg van die transvaal, van die baksteen en die staal. Oh, Bosmanland, leef ver van

fad, hvor de blomstrer. Ni hang van dag van bag, als die zon zag, speelt zij de mooiste melodie. Haar vingers ken die pad, opgesluiten wit en zwart, die klavier's grootste vreugde. Smart.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internetradio met Gaan Groot Radio, internetradio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

kader die begin nie altyd dadelijk nie, maar dit maak ons nie van ons slechte mense nie. Ons kast is soms leeg, maar daarom kan ons selfs in jou ongelukkig gaan het nou, maar dit is oor geld. Dus toch ook kiezen waar ons het ons aan besin, oor die dinge in die lewe wat geluk meebring. Ons allemaal maak ons fouten, maar dit is mos normaal, gelukkig kom ons daarom altyd tot een verhaal. Het dankbaar is dit ook ek nou dat alles wat gebeur het, daar is echt zeker goeders wat ek wens ek omgekeer het, maar die lewe werk is so nie, en toe mens het ons stories. Dankie hemelse vader, ek nog een van julle verloor. Dankie vir dit alles wat jy al vir my beteken, het is al jy ding is wat ek wil hee dat jy moet weet, is dit Ubuntu is my level, Ubuntu is my level, Ubuntu is my level, my familie is my kerk.

Soms is het net als een soort beerste rivier. De lieve is het maar toch is het die. Waar alles het gepraat raakt, de mensen dat verzaak maken. Plek voor plannen en verdrummen, gemak raak. Ik ben toch aan die daad, wat laart. Ik kon gestappen, piekjes, piekjes, toen mijn naam mijn beste vrienden verwacht. Die bakken met zijn strepen in hun baan, zo gelachen. En ik stamp voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerste in die lieve, of ik nou al vergeet het. In ons plekken waar ik was, dat ik eens

0: Gaan groot met stijl op Gaan Groot Radio. Dis Jesse Jordan hier, geniet ek.
1: Gaan Groot Radio.